0: Radio Ninove Nieuws.
1: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. 4 van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Radio Ninove Nieuws.
1: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. 4 van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Lo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Lo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Lo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hek.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastroof. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebowski. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en

0: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale.
3: We helpen je graag.
4: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
5: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
4: Ah, dan doen we het allebei, hè?
5: Voilà.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
6: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
7: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
6: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
8: Voilà, Sarah. Dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
6: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
11: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
12: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. 4 van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove. Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninia Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen.

Car Wash Dodane. Dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van hierover? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Eindhoven aan de Desirée de Botkaai.

0: Ruben van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
7: Juwelier Nachtergalen,
8: we helpen je graag.
9: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
10: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
9: Ah, dan doen we het allebei, hè?
10: Voilà.
11: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
12: Ninja Shopping.
11: Dubbel plezier van hier.
13: Yeah, yeah. Radio Ninova. We love Ninova.

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Verenigde Staten heeft de man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Dit zou wel eens perfect over jou kunnen gaan. Je bent vroeg uit de veren op deze zondagochtend. Je bent niet te stoppen en ook de zon is niet te stoppen, want het wordt opnieuw een zonovergoten dag.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon en een halve fles wijn per persoon.

0: persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastroof en 's avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz en op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram Lennert, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.nl.

Perfecte muziek voor een zondagochtend van Shane Michael Boos, ofwel Somberg. Je hoort hem nog eens met Homewrecker. Ja, daar gaan we niet aan denken, want een homewrecker, dat is een term voor iemand die een affaire heeft en eigenlijk ook een huwelijk of misschien relatie daarmee op de klippen kan doen lopen. En geef toe, daar gaan we op deze zondagochtend niet aan denken. Goedemorgen.

zondagochtend bij Radio Nienhoven. Heel fijn dat je voor ons kiest. Niet alleen de zon is vandaag van de partij, maar ook de beste muziek een hele dag door. Via 95FM, DAB+, en ook via onze app die je gratis kan downloaden bij Google

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Yeah, yeah. Radio Ninova. We love Ninova.

Dat lachje is zeker op zijn plaats vandaag, want vandaag moeten we ons geen zorgen maken, tenminste wat het weer betreft. Het belooft vandaag een zonnige, warme en zomerse zondag te worden in Ninove. Je kan rekenen op flink wat zon, eventueel afgewisseld met wat sluierbewolking. De temperatuur loopt op tot zo'n aangename 27 tot 28 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Ik zei het al, je hoeft je dus geen zorgen te maken over het weer alleszins. Goedemorgen.

Fever Dream, dat zou zomaar eens de naam van een kermisattractie kunnen zijn. En als we kermis uitspreken, dan zitten we meteen bij de Sinkse Kermis hier bij ons in Nienhoven. Want die vind je sinds vrijdag terug in het centrum van Nienhoven. En die staat er nog tot en met dinsdag. En ja, je kan er van alles doen, hè. Er staan zo'n 30-tal kermisattracties, maar ook kramen en eetstanden vind je daar terug. En als je het allemaal eens op voorhand wil bekijken, je vindt meer informatie op radionienhoven.be. Geef toe een kermisbezoekje op deze zonnige zondag. Dat is mooi meegenomen.

Dit lijken wel stemmetjes uit de hemel. En we hebben het misschien wel over engelstemmetjes met Coldplay. En de hymn voor de weekend, dat mag je wel zeggen. Zometeen zijn we bij met de actualiteit van de dag. Met het nieuws om 9 uur. Maar eerst nog een fijne klassieker.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Verenigde Staten heeft een man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Even kalmpjes aan op deze zondagochtend. Wat is jouw plan vandaag? Is het genieten? Of is het een beetje, ja, laat ons zeggen, een uitgestelde zaterdag, omdat we dan morgen met Pinkstermaandag thuis zijn? Of heb je zoiets van, nee, alles is gewoon lineair. En daarmee bedoel ik, niks moet, alles mag. Misschien is het dat. Goedemorgen.

0: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
1: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nina.

Je kan ervoor zijn of je bent er tegen. Het is een beetje een vreemde combinatie, vind ik zelf. Maar het is wel een formule die werkt. Deze van Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile op jouw zondagochtend. De 90's, die zijn weer helemaal terug van weg geweest. It's My Life bijvoorbeeld. Het is echt wachten tot wanneer dat die nog eens wordt gecoverd. Maar dit is The Original.

Imagine Dragons en I'm a Bad Liar, al zegt hij het zelf. Ja, dat is wat mij betreft misschien wel het begin van alle wijsheid. En als we het over wijsheid hebben, ja, dan weet je, bewegen is belangrijk. Bewegen, bewegen, bewegen, ook vandaag voor jou. Maar het is misschien net dat tikkeltje belangrijker als je krijgt te maken met kanker. En daarover gaat de infosessie. Het belang van bewegen bij kanker, die gaat nu donderdag door 28 mei in Aalst. Dan wordt er eigenlijk een uitleg gegeven, een infosessie door dokter Wouter Mistiaan over hoe bewegen geïntegreerd kan worden in een oncologisch traject. Dat is misschien iets dat jou kan interesseren. Als je meer informatie wil, dan vind je die op onze activiteitenkalender op onze website radioninove.be. Voilà, de muziek is intussen weer gestart. En wat voor muziek? Klassieker van formaat In Deep. Goedemorgen.

0: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.
1: Love Ninove.

En deze zomerse bam-bam van Camila Cabello en Ed Sheeran, dat zou wel eens het officiële startschot kunnen zijn van een zonovergoten zondag vandaag, want dat is wat ons te wachten staat. Heel veel warmte, vooral veel zomer met temperaturen tot zo'n 28 graden in Ninove. Er staat af en toe een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten en af en toe ook een sluierbewolking. Maar hey, geef toe, dat kan de prijs.

weet niet of jij intussen onze Radio Ninove app al hebt gedownload. En als je dat wel hebt gedaan, dan weet je dat je via de app ons een berichtje kan sturen hier rechtstreeks de studio in. Dat heeft zo net Andy uit Ninove ook gedaan. Andy die is zo onder de indruk van de zomerse temperaturen dat hij onmiddellijk zin heeft om op een zondagochtend de beentjes eens goed uit te gooien met een fijne klassieker uit de jaren 90. Ik zei het al, de jaren 90 zijn helemaal terug. En als je zomer en 90 zegt, dan zeg je deze Daft Punk.

0: Filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dons en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
1: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
3: Juwelier Nachtergalen,
4: we helpen je graag.
5: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
6: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
5: Ah, dan doen we het allebei, hè?
6: Voilà.
7: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
7: Dubbel plezier van hier.
9: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent van

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Geraardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Zeer goedemorgen, dames en heren. Van harte welkom bij de tweede aflevering van Vive le Tour. Beste Charles, zeer goeie zonnevergoten morgen.
1: Ja, goedemorgen François. Ja, het is hier ook stralend weer hier.
0: Absoluut. En,
1: welke costa is dat hier?
0: Costa Dorada.
1: De Goudkust.
0: Ja. De Goudkust, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. We zitten inderdaad in Spanje nog steeds. We zijn bezig met een proloog te rijden op die Tour de France 2026. En dat gaan we vandaag doen vanuit Tarragona.
1: Ja, wij waren eigenlijk gehuisvest in Barcelona.
0: Zie.
1: Hè? Daar hadden we al een... Dat was de echte proloog.
0: Daar had jij een auto mogen voorzien, maar dat is dus al vorige week al een beetje mislukt.
1: Ja. Dus wij zijn met de bus vanmorgen vroeg, heel vroeg, zijn we dus van Barcelona naar Tarragona.
0: Dat was genieten.
1: Dat was
0: echt genieten.
1: Dat was een pracht van een kust eigenlijk.
0: Ja, dat wel, ja.
1: Ja, met ronkende namen die we straks nog eens gaan tegenkomen. Mm-hmm. Want wij vertrekken dus nu in Tarragona vandaag voor de officieel de tweede rit, zeker hè?
0: En heb je dan uiteindelijk toch een auto kunnen forceren voor vandaag?
1: Ja, ik heb een echt Spaans
0: model. Oh, is het zo?
1: Een echt Spaans model.
0: Oké, perfect. Voilà, dat gaan we straks vernemen. We gaan twee etappes rijden. We gaan inderdaad terug naar Barcelona. En we zouden normaal gezien ook vandaag al thuiskomen.
1: Ja, inderdaad.
0: In
1: en dat is met een voetnoot erbij, want op het moment dat wij dus de Franse bodem betreden, moet ik die Spaanse auto achterlaten.
0: Ah.
1: Ja, dat is zo. Dus is maar alleen geldig op Spaans grondgebied.
0: Oh.
1: Want op Frankrijk moeten wij met een Franse auto.
0: Wat heb je nu toch weer geregeld?
1: Ja, nee, dat was... Wat was het? Pas op, het was een overeenkomst.
0: Bij welke Alfonso heb je nu je auto weer gekocht?
1: Alfonso Rienta.
0: Wij starten met een plaatje gelinkt aan de Tour de France. Eentje uit 1949, beste Charles.
1: Oh, dus dat was de naoorlogse jaren.
0: De naoorlogse periode. En toch voelt die plaat zeer actueel en zeer opgewekt. Here we go. Goedemorgen.
2: Pour le tour, nos champions partis ce matin. Roule avec un train. Et les habitants des petits bleds, des faubourgs, les attendent sur le parcours. Et qu'ils s'appellent Guy, Apo, Mimile, Toto ou Gino, on les encourage en leur criant: vas-y Toto, tour de

0: bonheur.
1: La course du bonheur. Tour de France, quelle chance. Dat is wel waar eigenlijk, Charles.
2: Dat is
1: ongelooflijk waar.
2: Ja, dat is een evenement dat eigenlijk ongelooflijk veel mensen bij elkaar brengt. Dus dat is geluk, hè.
1: En dat geeft ons schaamteloos de kans om 10 weken lang door het prachtige land Frankrijk te rijden. Ja. Maar vandaag zitten we nog steeds in Spanje.
2: Zie.
1: En ik ga dat zo opnieuw dit jaar. Ik heb dat voor mezelf afgesproken. Ik ga ook iedere uitzending bijhouden hoeveel we al gereden hebben.
2: Ah.
1: En hoeveel we nog dus moeten rijden.
2: Dat is vrij logisch. Ja, dat is goed.
1: Weet je nog hoeveel in totaal we moeten rijden om aan die Eiffeltoren te geraken?
2: 3, 3, 3, 3.
1: Ja, klopt. Ja. We hebben vorige week 19,5 kilometer gereden.
2: Dus laat

0: daar juist niks van gemerkt in de bus.
1: Nee, dat is wel waar. Nee, ja, dat
0: dus,
1: was...
0: dus we gaan wel een toertje doen langs de kust, maar dan op het einde misschien eerder het binnenland in.
1: Ja, er zijn 2400 hoogtemeters.
0: 2400?
1: Ja, toch wel. Ja.
0: Ja, en dan moeten we ferm in het binnenland zitten.
1: Het stevigste puntje zit eigenlijk op het einde van de etappe, want inderdaad langs de kust...
0: Ja.
1: Hebben we geen enkele berg gezien?
0: Nee, dat klopt.
1: Maar we eindigen in Barcelona op de plaats waar we vorige week ook zijn geëindigd.
0: Het Olympisch dorp?
1: Ja.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dat kan ik begrijpen. Dat is een ferme klim.
1: Mm-hmm. Ja. Je bent tijdens het liedje daar straks, ben jij hier in je beste Spaans een aantal mensen aan bij elkaar aan het halen.
0: Ja.
1: We staan hier op de, in de hoofdstraat van Tarragona. Ja. En hij zoekt nog wat mensen. In zijn beste Spaans. Dat werkelijk niet zo best is. Ja. Ik weet niet welke taal hij aan het spreken is, maar het is geen Spaans. Wat ben je aan het doen, Charles? Ja. Charles? Ja? Wat moet ik op een... Er zijn mensen die op elkaar aan het kruipen zijn, hier in Tarragona, in het centrum van Tarragona. Charles, wat is de bedoeling?
2: We gaan een tour bouwen.
1: Ja? Ja, maar dat is heel sympathiek.
0: Daar zitten heel wat schoon volk al tussen. Hè?
1: Ik zie het, ja. Ja, wie heb je allemaal verzameld?
0: Picasso staat ertussen.
1: Oh, oké. Okay.
0: En Gaudi staat ertussen.
1: Oké. Okay.
0: Zelfs de beroemde cellist Casals. En dan ook nog Juan Miró.
1: Zie.
0: Ja, die we vorige week hebben gezien, om hem maar een paar te noemen. Ja. En dan de rest, dat zijn de echte... Ja,
1: de Catalanen. De Catalanen, inderdaad, uit Tarragona.
0: En van boven moet dus iemand staan die eigenlijk geen hoogtevrees is. Dat is misschien niet voor u.
1: Dat is niet voor mij, nee.
0: Die dus eigenlijk de toren afwerkt en dus triomfantelijk zijn armen in de lucht kan steken.
1: Ik wil jouw enthousiasme niet fnuiken, maar dat bestaat eigenlijk allemaal al, beste Charles. Draai je even om.
0: Ah.
1: Dan zie je daar het Monumentos de Castellers.
0: De Castellers.
1: Monumentos de Castellers.
0: De Castellers, dat zijn dus de kastelen.
1: Dat zijn de kastelen.
0: Ja.
1: En hierbij staan dus mensen schouder aan schouder en maken ze een menselijke toren.
0: Oké, dus het is een monument. Inderdaad.
1: 219 figuren sieren deze toren.
0: Dat is wel iets merkwaardigs.
1: Het is ongelooflijk.
0: Maar ik heb me laten vertellen dat het dus regelmatig met levende lijven wordt hier gereconstrueerd.
1: Ja, op deze plaats.
0: Op deze plaats. Ja. Want het is een kunstwerk van een Catalaan, Francesc Anglès.
1: Zie.
0: En die heeft dat dus hier gemaakt in 1999.
1: Ja. Ja, dat klopt helemaal.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Dat is hier eigenlijk het meest beroemde plein hier in Tarragona.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dat is normaal. Dat is eigenlijk de samenkomst van alle mogelijke culturen en mensen die hier dus op dat plein rondlopen, dat dus vereeuwigd wordt in dat prachtige monument.
1: Je moet je maar eens denken, want dat gebeurt dus effectief met echte lijven, zoals je het mooi zei, dat je daar van boven staat.
0: Ja.
1: En dat je je evenwicht verliest.
0: Maar kijk, als die ene van boven naar beneden valt...
1: Mm-hmm.
0: Die valt toch wel op een dik tapijt, hè?
1: Ja, onder andere, je valt op Gaudi en op Miro.
0: Voilà, die vangen u zeker en vast. Nee, we moeten nu ongerust.
1: Ah, oké. We zullen proberen. Ik heb een lokale zangeres gevonden. Uit de streek, ze is meer richting Barcelona.
0: Ja.
1: Waar we straks naartoe gaan.
0: Ja.
1: Het is een wereldvedet op dit moment.
0: Oei.
1: Ja.
0: Julio Iglesias.
1: Ja, maar dan van vandaag.
0: Ah, van vandaag.
1: Ja, en in vrouwelijke versie.
0: In vrouw, ja.
1: En ze mixt folk met opera en Spaanse flamenco's.
0: Oh, ja. Dat moet je kunnen, hè.
1: Voilà, en ze zou normaal gezien hier nu ergens moeten zijn.
0: Ja.
1: In Tarragona.
0: Ah.
1: Het gaat over Rosalía.
0: Ah, die is onlangs in België?
1: Die is onlangs in België geweest, maar die is gewoon speciaal voor ons teruggekomen. Okay. Voilà, ze is hier. Rosalía in Tarragona.
0: Sí.

0: Over sommige woorden zijn wij ook niet, daar zijn we ook niet verantwoordelijk over.
1: Nee, inderdaad. Nee.
0: Rosalia.
1: Nee. Ik hoorde daar Engels, ik hoorde daar een beetje Spaans, maar ja, er was ook een andere taal.
0: Tante Björk was er ook bij, uit IJsland.
1: Björk. Oh, vandaar dat het zo'n beetje een... moet ik het voorzichtig uitdrukken, een gedraaide plaat.
0: Dat is, maar het is een wereldster,
1: ja,
0: afkomstig uit de streek waar wij nu mogen doorrijden.
1: Okay.
0: Rosalia, u mag daar uiteraard op reageren. Laat ons weten wat u van die plaat vond. Wij hebben wat gemengde gevoelens.
1: Ja, dat is waar. Maar goed, was ere aan de regio, dus vandaar.
0: We zijn straks met de bus uit Barcelona naar Tarragona gekomen.
1: Mm-hmm.
0: Dat was een geschenkje van Charles.
1: Ja.
0: En je hebt op de bus onze voorraad water ook naar binnen gespeeld.
1: Ja, dat is nodig, hè.
0: Ja, dat is nodig. Dat is wel een lange uitzending.
1: Een warme streek. En de Romeinen, die hier destijds ook de grote baas waren,
0: ja,
1: die ondervonden hetzelfde probleem.
0: Mm-hmm.
1: Je kon toen niet in zomaar een supermarkt binnen en een flesje water gaan halen. Nee, ze moesten dus eigenlijk het water gaan zoeken,
0: ja,
1: en dan op een vernuftig systeem naar de stad brengen.
0: Ja, want in Ninove zijn er winkels op zondag open.
1: Ja.
0: Maar in Tarragona heb ik het voorlopig nog niet echt kunnen zien. Dus hoe gaan we in godsnaam aan water geraken, beste Charles?
1: We zullen dus bij de Romeinen moeten aankloppen.
0: Oké. Okay.
1: Die hadden destijds voor alles een oplossing.
0: Ja.
1: En die lieten dus eigenlijk grote waterpijpen bouwen.
0: Mm-hmm.
1: Die soms moesten met een zachte helling... Ik heb het ooit gelezen. Ik geloof dat het op 10 meter, dat er ergens een verschil was van 2 centimeter.
0: Oh ja.
1: Zodanig dat het water altijd niet te geweldig naar beneden stroomde, maar toch een constante beat had.
0: Ja.
1: En dat liep dus in een greppel. Maar het probleem was, een keer dat die greppel eigenlijk over een vallei moest komen, dan moest die ondersteund worden.
0: Ah ja, natuurlijk.
1: En dan krijg je dus hetgeen dat ze noemden een aquaduct.
0: Hebben we hier in Tarragona een aquaduct?
1: Een van de beroemdste.
0: Is het waar?
1: Spanje.
0: Oké.
1: Even beroemd als in Frankrijk, de Pont du Gard, zoals ze dat noemen, hebben ze hier dus de aquaduct de Ferreres.
0: Kan je dat nog eens doen?
1: Aquaduct de Ferreres.
0: Ja.
1: Voilà. Dus dat is dus...
0: En daar staan we hier nu oog in oog in. En dat is inderdaad, zoals je zei, iedereen spreekt over de Pont... De Pont du Gard.
1: Ja, maar deze is
0: al even impressionant.
1: Voilà, en die ligt in het noorden ergens van Tarragon.
0: Mm-hmm.
1: En die brengt dus eigenlijk het water van kilometers ver naar hier, naar de stad. Want je mag ook niet vergeten, Tarragon was de hoofdstad van het Romeinse gedeelte.
0: Ja.
1: Hispania.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat was de hoofdstad. Dus daar woonde wel wat volk bij elkaar. En ook chic volk. Dat dus eigenlijk niet met een emmertje naar de zee ging lopen. Maar gewoon weg het echte regenwater uit de bergen ging vangen.
0: Provincia España. Dat is het eigenlijk, bij de Romeinen.
1: Ja, bij de Romeinen.
0: En Tarragona was daar de hoofdstad van.
1: Dat was de hoofdstad van. Oké. Okay. Als je nu eens goed naar die aquaduct kijkt, beste François.
0: Ik kijk, ja.
1: Ja. Denk jij dat dat aan elkaar is gemetseld zoals we vandaag een huis aan elkaar metselen?
0: Of in elkaar? Vraag jij nu aan mij hoe er vandaag een huis aan elkaar wordt gemetseld?
1: De basisprincipes ken je toch wel.
0: Met cement enzovoort.
1: Voilà. Je hebt dus mortel nodig, je hebt stenen nodig en je hebt de deskundigheid van de metselaar nodig.
0: Ik denk dat het antwoord nee is.
1: Nee, die is inderdaad niet. Er is geen enkele steen aan elkaar gemetseld.
0: Hoe kan dat dan dat het water toch op zijn plaats blijft?
1: Omdat die stenen zo perfect uitgehouwen waren, dat die dus eigenlijk perfect in elkaar pasten. Het was precies een Lego-doos die in elkaar paste. En wat nog meer was, je moest dus, ik heb het er juist gezegd, een constante helling aanhouden, zodanig dat het water niet te snel, maar snel genoeg naar beneden kwam.
0: Okay.
1: Dat het dus niet ging blijven staan. En bovenaan die aquaduct, die ducten, daar ligt dus de greppel.
0: Ja.
1: Die toegedekt is met een plaat.
0: Mm-hmm.
1: Want anders zou het kunnen onderweg allerlei vuil van...
0: Natuurlijk. Afval. En ook verdampen misschien door de warmte.
1: Zeker.
0: Want het is hier miljard nu al zeer warm.
1: Dat is het.
0: Oké, kijk goed. We volgen de waterweg richting zee. En dan komen we uit, kijk eens hier, Charles.
1: Ja.
0: Bij een ander Romeins Lego-doosje. Om van te smullen.
1: Ah, maar dat is een amfitheater.
0: Dat is het amfitheater van Tarraco. We zijn nog steeds in Tarragona.
1: Ja.
0: Maar het amfitheater heeft hier een eigen naam. Tarraco.
1: Ah ja, want Tarragona was vroeger eigenlijk oorspronkelijk door de Romeinen als Tarraco benoemd. Ja. Dat was dus de Romeinse benaming.
0: Dat ziet er nu vredelievend uit, dat zie je wel.
1: Ja.
0: Op een bepaald moment werd hier een brandstapel georganiseerd in dit amfitheater.
1: Een grote barbecue dus.
0: Een grote barbecue, maar niet met vleesjes om op te eten, maar met heel veel christenen.
1: Oei.
0: Die nog geen plaats vonden in de Romeinse tijd enzovoort. U kent die christenvervolging?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dat gebeurde hier in dat amfitheater van Tarragona. Daar is vandaag gelukkig niet meer van te merken.
1: Nee, maar dat is toch om even stil te maken.
0: Dat is helemaal correct. Dus, dat is helemaal correct.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar kijk even rond.
1: Ja.
0: Je mag even gokken hoeveel mensen hier in dit amfitheater kunnen plaatsnemen. Vandaag nog steeds trouwens.
1: Ja, want misschien wordt dat nog gebruikt voor grote activiteiten.
0: Ja.
1: Dat zou best kunnen, maar ik heb daar geen idee van. Hè, want ik ben ooit in Verona geweest en dat is toch ook wel een serieuze amfitheater eigenlijk. Dus
0: misschien heb je een
1: idee? 5000?
0: Dat is een mooi begin. Dat is een mooi begin.
1: Maar het is een begin.
0: Maar dan gaat er nog heel veel plaats over zijn. Ja. Het amfitheater bedraagt 130 op 102 meter grootte.
1: 130.
0: En daar kan, hou je even vast, 15.000 man in.
1: 15.000?
0: 15.000 man, die kwamen vroeger kijken naar gladiatoren, naar shows.
1: Oh,
0: en vandaag komen die hier nog steeds kijken naar optredens.
1: Ja.
0: En als je nu even je omdraait, beste Charles.
1: Ja, ja.
0: Dan zie je gewoon in je rug...
1: De zee?
0: De zee.
1: Mo.
0: Dat is toch ongelooflijk?
1: Ja, dat is toch... Ja, het is,
0: je kijkt naar kunst en achter jou zit de kunst van de natuur.
1: De natuur. Buitengewoon. Ja, de Romeinen waren toch wel slimme jongens.
0: Dat zijn slimme jongens.
1: Rare gasten, maar toch wel slimme jongens.
0: Ik heb alweer een grote ster kunnen uitnodigen.
1: Is het waar?
0: In onze show.
1: Ja, die mag dan direct hier in het amfitheater.
0: Exact. Hij zou normaal gezien daar moeten... Hij stapt daar nu binnen. Zie je hem hier beneden?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, oké.
0: Okay. Hij ziet er heel klein uit. Hij gaat een liedje spelen. Hij komt ook uit deze streek.
1: Ah, oké. Okay.
0: En ik beloof nu al, het is een iets meer toegankelijk nummer...
1: Dan het vorige.
0: Als dat straks.
1: Ja, ja, goed, ja.
0: U mag thuis zelf spontaan alles opzij schuiven en lekker komen meedansen, want de plaat past perfect bij dit weer. Alvaro Soler... Live vanuit Tarragona, in het amfitheater van Tarrac.

0: Love Me Off.
1: Dat wel, zal wel zijn. En we love ook Tarragona. Nog altijd rechtstreeks 10:30. Volledig rechtstreeks vanuit Tarragona. En Charles staat hier bij een zekere Alfonso. Heb je die man nu weer... Wat? Oh, hallo. Kijk eens aan. Koekoek.
2: Is hij, voilà. Is hij?
1: Wat heb je?
2: Voilà, de sleutels. Ja, de sleutels van onze auto.
1: Je bent een sloeber, want... Die ja. Alfonso, ja. Dat is helemaal geen garagist. Je hebt gewoon die mensen in een persoonlijke auto ingepikt.
2: Ja, maar dat is een directeur bij Seat.
1: Oh.
2: En ik was daar... ik had hem een keer ontmoet in Tarragona op een terrasje. Daar waren we niet bij.
1: Nee.
2: En ik ken dat in een gesprek zo. En ik zeg, ja, we zoeken een auto. Ah, zeg, ik heb nog één staan.
1: Oké.
2: Ik heb nog een Seat 1400 staan.
1: Het is niet waar.
2: Ja, en dat bakje is gebouwd in 1953.
1: Ja, maar ik zie hem hier blinken. Het is een prachtige zwarte...
2: Fantastisch, hè?
1: 1400, hè?
2: Eigenlijk, hij heeft mij heel de geschiedenis van Seat uitgelegd.
1: Wil dat ook even vragen? Weet je toevallig waarvoor Seat staat? Want dat...
2: Ja, dat is me uitgelegd.
1: Kan je het even in Spaans?
2: Ja, diep ademhalen. En dan... Sociedad Española de Automobiles de Turismo.
1: Sí.
2: Dus S-E-A-T, Seat.
1: Ah ja, natuurlijk.
2: Voilà. En dat was oorspronkelijk eigenlijk een idee van Fiat.
1: Dat is, Fiat is Italiaans, hè?
2: Ja. Fiat.
1: Ja.
2: En dat Fiat, die wou in Spanje ook ergens iets op de markt brengen. Dat, mm-hmm. dat een product was dat eigenlijk van Fiat was, maar dat door de Spanjaarden werd gemaakt. En dat was dus eigenlijk een kopie van de Fiat 500.
1: Ja.
2: Een kleine Fiat 500. En er was eigenlijk heel veel vraag, want je mag niet vergeten, in 1953, dat is eigenlijk nog maar een kleine 8 jaar nadat die gruwelijke oorlog gans Europa had platgelegd.
1: Ja.
2: En mensen begonnen zo stilletjes aan terug gezellig adem te halen. Mm-hmm. En keken uit naar een klein autootje. En Fiat was daar het antwoord aan het geven. En dus die wilden in Spanje ook een voet aan de grond. En ja, dat was gebeurd. Maar zo'n klein autootje voor een directeur van een fabriek. Ja, dus werd er een groter model gecreëerd. En dat was dus de 1400.
1: Die 1400. En daarmee mogen wij dus rijden. Maar je moet hem dus straks terug afgeven.
2: Ja,
1: even, als we de Franse grens overrijden.
2: Het is zelfs zo dat er staat, naar het schijnt, een modern systeem in. Zodanig als wij in Frankrijk komen, dat hij nog een paar kilometer kan rijden. En dat gedaan.
1: Dan valt hij stil.
2: Ja.
1: Dan is het moment aangebroken dat jij onze Seat 1400 in gang mag steken, Charles.
2: Ja, even. Ik zal het proberen.
1: Ja, pak je sleutel. Ja.
2: Het is nog niet zoals vandaag. Hè. Allemaal
1: nee, het is met een klassieke sleutel. Het is nog een echte auto.
2: Ja, wacht, waar zit dat?
1: Heb je het? Ja, probeer. Ja, oké. Okay. Vind je het?
2: Ja. Oké. Okay, ja, wacht, ik ga proberen.
1: Oh.
2: Hoor een keer. Dag. Zeg, hè,
1: dat draait behoorlijk snel. Dat is goed. Dan denk ik dat wij vertrokken zijn. Dan rijden we via de Costa Dorada. Ah, dat is die mooie kust waar we deze ochtend in onze bus hebben rondgereden. Het is een prachtige kust.
2: Ja, prachtig, hè.
1: Dat gaat heel mooi in beeld komen. Dat is vlak. Helemaal vlak langs de Middellandse Zee.
2: Ja. Alsof wij op vakantie zijn.
1: Ja. Wat moet je meer hebben op een...
2: Dat is zo. Nu, Costa Dorada. Ik heb mij laten wijsmaken dat... Alle mooie dames hier.
1: Je hebt jou dat weer wijsgemaakt.
2: Nee, ik zat daar. Ik heb u verteld, ik zat op het terrasje met die directeur daar. En je ziet natuurlijk volk passeren. Hè? En die directeur zegt tegen mij: weet u hoe de dames, die mooie dames, hoe dat die hier allemaal heten?
1: Aan de Costa Dorada?
2: Ja.
1: Totaal geen idee, hè?
2: Dora.
1: Ja.
2: Allemaal Dora's?
1: Ja, goed.
2: Vandaar de kust, Costa Dora.
1: Voilà. Start de Seat nog maar een keer. Ja. We zijn vertrokken, denk ik. En dan genieten we.
2: Ja, oké.
1: Ik ga mijn venstertje een beetje... Mag dat venster een beetje open?
2: Ja. Want natuurlijk, er zit geen airco in en zo.
1: Nee.
2: Dus
1: ja, voilà.
2: We moeten voorzichtig zijn.
1: Ik steek een cassetje in onze 1400 Seat.
2: Ah, is er een cassette in, joh?
1: We gaan richting Barcelona. Hoppa.

0: Costa Livradorada. Daar zijn we langs gereden, de Costa Dorado, tussen Tarragona en Barcelona. En we zijn via Sitges gereden. En daar wou jij even stoppen, maar we hebben echt geen tijd om te stoppen, Charme.
1: Nee, maar dat is eigenlijk de plaats waar heel wat Vlamingen ja, de Spaanse lucht opsnuiven.
0: Ah, is dat zo?
1: Ja.
0: Maar goed. Reden genoeg om door te rijden, maar we zijn terug in Barcelona.
1: Ja.
0: En we zijn terug, trouwens die Seat, ja. Topkwaliteit, hè?
1: Ja, maar de machine marcheert.
0: Dat machine marcheert perfect. Maar waarom zijn we opnieuw op diezelfde berg waar we vorige week ook geëindigd zijn, die Montjuïc-berg? Ben je iets vergeten vorige week?
1: Ja, ik ben vergeten te zeggen dat die Montjuïc, die dus eigenlijk een dominante berg is in de streek van berg tussen aanhalingstekens, in de streek van Barcelona.
0: Want dat is de berg waar het Olympisch dorp zich bevindt,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Dat zou, de naam Montjuïc zou dus eigenlijk voor een deel kunnen verwijzen naar een berg van de Joden.
0: Oh ja, Le Mont Jovis.
1: Ja. Die dus eigenlijk altijd een beetje in een soort ghetto werden bij elkaar geduwd. Ja. Om dan toch geen contact te hebben met de rest.
0: Zo. Okay.
1: Dus het racisme avant la lettre.
0: Ja.
1: Dat zou kunnen, maar het wordt eigenlijk ook een beetje als de berg van Jupiter genoemd.
0: Oké, dat is dus een ander verhaal eigenlijk.
1: Dat is
0: eigenlijk.
1: Een ander verhaal. Ja, omdat het zit niet ver van de zee. Hè.
0: Nee, niks zie ze daar. We hebben er de hele tijd langs gereden.
1: Ja, en dus Jupiter zou hier destijds aangespoeld zijn en zou hier even uitgerust hebben.
0: Voilà. Oké.
1: Vandaar dus de benaming. Maar Montjuïc is dus eigenlijk een zeer belangrijke berg en zal ook een zeer belangrijke rol spelen, ongetwijfeld, in die tweede etappe.
0: En we gaan zelfs een soort criterium rijden van Barcelona, want we gaan deze berg op het einde van deze tweede etappe twee keer doen. Ze komen hier toe en ze gaan nog een rondje rijden. Om dus toch maar die berg, dus eigenlijk die twee eerste etappes, eindigen op dezelfde plaats.
1: Op dezelfde plaats.
0: Dat is vrij uniek, denk ik.
1: Ja, dat is zo. Maar dat is natuurlijk heel wat organisatie gespaard. Hè.
0: Dat zal wel zijn.
1: Dat is zo, hè.
0: Dat zal wel zijn. We gaan nog een liedje spelen. Het is niet Freddie Mercury, want dat was hier vorige week.
1: Ja.
0: Het is ook een ode aan Barcelona. En dan maken wij ons klaar voor die derde etappe.

0: heet I Am From Barcelona. En het liedje heet We Are From Barcelona.
1: Origineel.
0: Het moet allemaal niet veel zijn natuurlijk. Ja. We hebben genoeg Barcelona gehad voor dit seizoen, denk ik dan. Ja. We gaan naar onze derde etappe, beste Charles. En je weet het, ik ga even wat cijfers bovenhalen. Ja. 196 kilometer. We vertrekken in Granollers. En komen straks aan in La Douce-France in Les Angles. We hebben reeds 397 kilometer gereden. Dus we moeten nog 2936 kilometer rijden voor we in Parijs aankomen.
1: Amai. Hoe gerekend, jongen?
0: Ja, ik weet het.
1: Goed gerekend. Het. Ja, ja.
0: Hebben wij al iets van eten?
1: Ja, misschien onderweg misschien. Ik weet niet. Heb je al een hongertje?
0: We hebben blijkbaar hier in Granollers. Granollers. Ja, ja. Kan je heel goedkoop graan kopen.
1: Ah.
0: Ja. Maar ik weet niet wat we kunnen mee doen, maar...
1: Is dat misschien ook de reden dat het dorp hier, of de stad hier, Granollers?
0: Ah, sí. Granollers de la Granas.
1: Ah.
0: Granollers de la Granas.
1: Granollers, ah.
0: Dus, Granollers de la Granas, Granollers.
1: Op de markt is zo'n overdekte ruimte. Ja. Dat was dus, heb ik mij laten vertellen. Dus inderdaad, ja, de graanmarkt.
0: De graanmarkt van Granollers, inderdaad.
1: Ja.
0: Je moet weten, vroeger, ja, met de jaarmarkten enzovoort, dat was een heel belangrijk concept.
1: Ja.
0: Mensen kwamen van heinde en verre naar een graanmarkt.
1: Ja.
0: En hier, we staan er hier nu vlak voor, voor de La Porxada.
1: Ja.
0: In 1040, in de 11e eeuw, werd hier al graan verkocht.
1: Okay.
0: In die overdekte markt. En die bestaat vandaag nog steeds.
1: Nog steeds. Dus er moet hier in de buurt wel plaats en ruimte en grond zijn om graan te kweken.
0: Dat denk ik ook.
1: Oké.
0: Okay. Dat denk
1: dus
0: ik ook.
1: Voilà. Ja. Dus de graanschuur van Noord-Spanje...
0: Die bevindt zich hier.
1: Is hier.
0: Okay. En iemand die hier ooit een graantje heeft meegepikt...
1: Mm.
0: Is de enige echte Freddy Maartens.
1: Oh.
0: Onze Freddy.
1: Onze Freddy, ja. Ja, dat was... Ja, ja, maar die heeft hij hier niet in de streek gewoond?
0: Die heeft... Ah, dat zou kunnen.
1: Dat zou kunnen, hè. Ja, ja,
0: maar die heeft alleszins hier ooit gewoond in 1977.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Woonde hij hier de Ronde van Catalonië, denk ik.
1: Ja.
0: Heeft deze etappe gewonnen en heeft ook heel die ronde gewoon paf gewonnen. Okay. Dus meer dan één graantje meegepikt, onze Freddy.
1: Oké, okay, goed. Ja, voilà. Freddy Maartens, ja, dat was wel iemand uit een degelijk hout gesneden.
0: ja.
1: Maar op een bepaald moment, ja, is het... Ja. Was het gedaan.
0: Alleszins, een heel klein, onnoemelijk mooi Spaans dorpje is de startplaats van die derde etappe.
1: Vreemd, hè?
0: Dat is heel vreemd.
1: Het ligt in het, ja, een beetje in het noorden van Barcelona. De grote stad ligt achter ons.
0: Het is een buitenwijk eigenlijk. Je zou kunnen zeggen, het Nieuwkerken van Aalst.
1: Ah ja.
0: Zo zou je kunnen vergelijken.
1: Ja, is dat ook een beetje in de buitenwijk van Aalst?
0: Een beetje wel, de banlieue. Maar, derde etappe.
1: Mm-hmm.
0: Het is miljard, lijkt een hele stevige, want we gaan richting... Pyreneeën.
1: Oh, lap zeg, het is al zover.
0: God. Dat gaat stevig zijn.
1: Ja, inderdaad.
0: We hebben nog een Spaans plaatje.
1: Ja,
0: speciaal.
1: Laatste. Ook.

0: een beetje stil van.
1: Ja, ik herken dat nummer.
0: Ja, ik ook ergens. Ja. Lang vervlogen tijden. Mm-hmm. Milonga kon u beluisteren bij Radio Ninove. En in tussentijd is onze Seat 1400 door die Pyreneeën aan het trekken als een echte Spaanse stier.
2: Hallo.
0: Oh, Charles.
2: Ja, Alfonso. Ja.
0: Alfonso, de directeur van Seat.
2: Grazie.
0: Ja. Het spijt plots Italiaans ook tegen die Spanjaard.
2: Oké.
0: Goed. Wat heeft die mens?
1: Ja, de directeur belt mij op.
0: Alfonso?
1: Ja. Er was eigenlijk afgesproken dat we vanaan de Spaanse grens eigenlijk de auto moesten achterlaten.
0: Ah ja, want hij zou stilvallen.
1: Hij is zo lief dat we tot aan de aankomst in Frankrijk mogen.
0: Oh, dat is mooi. Dat is mooi, dus tot in de Les Angles.
1: Want ja, die man die zag dat niet zitten, omdat hij gaat hem dan ook morgen ophalen in de aankomstplaats. Waar rijden we precies?
0: Les Angles, dat is niet zo ver meer uiteindelijk.
1: Nee, dat is goed.
0: We staan in, dat is heel sympathiek, goed geregeld, ja. Beste Charles. We staan in Puigcerda. En dat is de allerlaatste plaats voor de Franse grens. De Franse grens ligt hier bij wijze van spreken metertjes voor ons.
1: Okay, ja.
0: Ik stel voor dat we dat gewoon live meemaken nu.
1: Dat is goed.
0: Dus kan jij nu, uit het venster hangen.
1: Ja,
0: rij maar door, beste Charles.
1: Ja, maar ik moet voorzichtig, want serieuze bochten allemaal.
0: Rustig. Voilà, hop. Er gaat nu al één wiel over de Franse grens. Tweede wiel is er nu ook al over.
1: Ja,
0: hop, nu rijden wij er zelf ook over.
1: Ja, voilà.
0: Achterste wiel, links, achterste wiel, achter. Ja, en
1: bienvenue en France.
0: Voilà, het mag officieel.
1: Officieel.
0: We zijn thuis. Goedemorgen.

0: Charlotte Genet verwelkomt ons met zijn douce Franse. Fantastisch, we zijn echt thuis aan het komen. Het eerste dorpje dat we doorreden, dat was Oer. U-R geschreven.
1: Oer. Ja, daar geen, was, geen maar, Oerk, hè.
0: Nee, nee. Oer. Oer, dat was werkelijk niet te beleven.
1: Nee.
0: Jij hebt ze geteld. Hoeveel mensen wonen daar?
1: Ik heb ze streepjes
0: opgeschreven. Ja.
1: Kan ik kijken? Hoeveel had ik er hier?
0: Hoeveel heb je geteld, beste Jaar? Hoeveel streepjes?
1: Wacht,
0: je moet dat per 5 zetten, dat telt gemakkelijker. Is het helemaal
1: 370.
0: 370?
1: Ja, het schijnt dat er vannacht iemand overleden is. Oh. Wel maar 369.
0: Ja, dat is wel minder. Ja. En in tussentijd zijn we aan het doorrijden in het volgende dorpje.
1: Maar moet stil zijn hier, want het is hier zo stil.
0: Ja, sorry. Ja.
1: Door, maar 369.
0: Ja, oké. Ja.
1: Dus vandaar.
0: Ja. Maar we zitten in Bolkeire in tussentijd. En kijk, we zitten nog steeds met onze Seat rond te rijden.
1: Ja.
0: Daar rijdt iemand rond. Ik herken die mens wel.
1: Ken ik je goed?
0: Maar die zal normaal gezien toch moeten in het geel zijn.
1: Staat hij niet ergens in Erpenmeren op een beeld uitgebeeld?
0: Ja, zou wel eens kunnen. Wacht, hij wil iets zeggen.
2: Goedemorgen, beste luisteraars. Ik ben Lucien van Impe. U luistert naar Vive le Tour met Charles en François.
0: Maar dat is ook, dat is Lucien.
1: Ja, dat is
0: Lucien van Impe.
1: Ja, maar bonjour.
0: Bonjour, Lucien.
1: Dag, Jeroen. Komt hij? Jij rijdt nog niet meer in het geel, toch?
0: Dat is toch raar? We zijn in 1976.
1: Ja.
0: En hij rijdt hier niet in het geel rond.
1: Dat is dus het jaar dat hij de Tour gewonnen heeft?
0: Exact, in het geel dus.
1: Ja.
0: Wacht, wat is er gebeurd?
1: Ik ga even in mijn papieren zoeken. Ik heb dat allemaal bijgehouden. Ja, ik zie het hier. Ja. Dus hier in dit dorp, hè, beste François, is Lucien van Impe zijn gele trui kwijtgeraakt.
0: In Bolkeire?
1: Ja.
0: Het is niet waar.
1: Hier is hij, hij reed in het geel en hij is hem hier kwijtgeraakt. Maar er staat bij, de dag nadien heeft hij ferm teruggeslaan.
0: Okay.
1: En hij heeft hem teruggepakt, de gele trui, en is daarmee tot in Parijs geraakt.
0: Dat is helemaal, helemaal terecht.
1: Waar dat hij waarschijnlijk s'nachts serieus van wakker is.
0: Dat denk ik ook. Ja,
1: dus
0: dat
1: hier,
0: denk ik ook.
1: De plaats waar we nu staan, dat is de plaats waar Lucien van Impe eigenlijk niet graag aan terugdenkt. En daarmee dat hij eigenlijk meteen weg was nadat hij goede dag heeft gezegd.
0: Ik denk dat we hem nog een paar keer gaan tegenkomen dit jaar. Want hij wordt weer geëerd.
1: Hij wordt geëerd.
0: 1976, 2026 heeft ook een nieuw boek uitgebracht.
1: Ja.
0: Dus voilà, Lucien van Impe, de beste. We gaan door, beste Charles, we moeten doorrijden.
1: Ja, jongen,
0: we komen aan onze eindbestemming Les Angles in Frankrijk.
1: Ja.
0: Maar ik wil nu niet ambtant doen, maar onze Seat...
1: Ja.
0: Die begint heel rare kuren te krijgen.
1: Heb je iets geronken dat niet juist is?
0: Nee, maar hij begint zo wat licht te geven hier en daar. Als je van onder kijkt, moet je even van onder kijken.
1: Wacht, kan ik er even uitstappen?
0: Stap even uit, want je moet hem straks teruggeven aan Alfonso.
1: Ja, je hebt gelijk.
0: Dat precies, ja. Ja, maar, bestralingen zo.
1: Precies iets, ja. Oh, dat is raar. Wacht, kan ik er...
0: Ja, kijk niet even.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja, jij moet hem straks teruggeven, Alfonso. Als hij in een Spaanse colère gaat, dan zijn we nog niet aan de nieuwe patatjes.
1: Nee, wacht. Hè.
0: Nu, ik heb mij vertellen dat hier in Les Anges iets speciaals in de grond zit.
1: Oei, dat meende die.
0: Ja, toch wel een soort bestraling.
1: Ja. Hier in de grond?
0: Ja, in de grond zou iets zitten, een soort, hoe moet ik het zeggen, een soort radon.
1: Radon.
0: Ja, dat zou onder de huizen zitten, onder sommige gebouwen zitten.
1: Ja.
0: En dat zorgt ervoor dat de bevolking hier in Les Anges regelmatig wordt blootgesteld aan een soort ioniserende straling.
1: Wacht, hè. Gaan ze dan ook beginnen blinken?
0: Ja, en licht geven.
1: En licht geven?
0: Dus de mensen geven die s'nachts licht.
1: Ah, oké. Okay. Dus dan moeten ze geen straatverlichting.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat is juist.
0: Maar onze Seat geeft dus nu ook licht.
1: Ja, maar zou dat dan niet zijn als we hier een beetje verder rijden en we zijn uit het dorp een beetje, of uit het, hoe zou ik zeggen, het middelpunt van de straling, dat dan weer normaal
0: is? Ik mag het hopen voor Alfonso.
1: Oké.
0: Alleszins, ze gaan hier aankomen met die derde etappe in Les Anges. Hier is ook geen lab te beleven, het is een skioord.
1: Ja, want we zitten hier inderdaad al in de Pyreneeën, dames en heren.
0: Ja, die Pyreneeën-etappe is achter de rug.
1: Ja. Ja, de eerste, nou ja, het is eigenlijk direct vol een bak.
3: Het gaat vol een bak zijn, hè?
1: Ja.
3: Het gaat vol een bak zijn.
1: Inderdaad. Maar goed, we zijn zeker dat dit een stralende rit gaat worden.
3: Dat zeg je wel heel mooi.
1: De aankomst.
3: Tegen volgende week moet jij dus een nieuwe Franse auto regelen.
1: Ah ja, dat is waar.
3: Ik heb gezien dat de De Chevaux opnieuw uitkomt op elektrische basis. Daar moet je niet mee afkomen bij mij. Hè?
1: Nee, ik weet dat je zijn niet elektrisch
3: geweest. Nee.
1: Trouwens, ja, jongen, als we in de Pyreneeën rijden, waar laten de mensen
3: boeren? Het is zonnepanelen, maar dat gaan we zeker niet doen.
1: Nee.
3: We gaan volgende week starten, hou u even vast, in Carcassonne.
1: In Carcassonne?
3: Daar gaan we starten volgende week.
1: Oh, afspraak met Louis. Louis de Finesse.
3: Dat zal wel zijn. Dan gaan we opnieuw twee etappes samen met u rijden.
1: Ja.
3: Merci voor het luisteren.
1: En dus graag tot volgende week.
3: Blijf bij ons, want Toucheur zorgt voor nog meer zon. En we gaan hem nog eren, onze Lucien, als dat kan.
1: Dat gaan we zeker doen.
3: Voilà, Lucien van Impe, de beste. Tot volgende week.
1: Dag.
4: Lucien van Impe, de

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Verenigde Staten heeft een man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
0: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
3: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
4: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
3: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
5: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
0: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Bestie loco! Nog fouter, nog stouter!
9: Let me say yeah!
8: Met To Unlimited, Bad Be Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
10: Ah, shit. Here we go again.
8: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax. Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
11: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah, wel, we doen het allebei.
4: Ja.
5: Yes. Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op Juwelier Nachtergale.
8: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
9: Radio Ninove.
10: Jawel, zeer goedemorgen. Het is zondagochtend, het is 11 uur. Dat betekent dat hij is gearriveerd. Niemand minder dan de enig echte grootse toucheur.
11: Goedemorgen allemaal.
10: Goedemorgen toucheur. Ja. Welkom in het Ninja Shopping Center te Ninove.
11: Ja, zon overgoten.
10: Zon overgoten, helemaal mooi gezegd. En toch, ondanks die temperaturen, ben jij weer aan het werk gegaan?
11: Ja. Ik kan niet anders.
10: Nee, dat blijkt. En je hebt weer prachtige platen meegebracht.
11: En vandaag is dat wel heel speciaal
10: ja.
11: Zo.
10: Ja. Waarom?
11: Wel, we moeten een groots verjaardagsfeest op touw zetten.
10: Hey, Bibura, wie is er jarig?
11: Amerika, 250 jaar.
10: Ja, voilà. Oké. Okay.
11: Maar dat is misschien niet exact vandaag. Dat gaan we misschien ook niet echt vieren. Mm-hmm. Maar we gaan wel richting Amerika en we gaan de allergrootste artiest aller tijden bejubelen.
10: Grootse woorden hier op zondagochtend in Ninove. Over wie gaat het?
11: Dat gaan we zo dadelijk uitleggen. Maar we geven al een teaser in het eerste nummertje. Mighty Quinn van Manfred Mann.

0: Ja.
1: We zijn op weg. We zijn vertrokken.
0: Het is helemaal duidelijk wie er vandaag jarig is.
1: Ja.
0: Hij mag 85 kaarsjes uitblazen. Het gaat over de enige echte...
1: Bob Dylan.
0: Hip, hip, hip.
1: Hoera.
0: Ja. maar je bent begonnen met een plaats...
1: Van Manfred Mann?
0: Ja, maar ik heb nergens Bob Dylan gehoord.
1: Wel, het nummertje Mighty Queen is wel degelijk geschreven door de grootmeester. Het werd door Bob Dylan geschreven, maar speciaal aan deze plaat is dat Manfred Mann de eerste was die het heeft uitgebracht.
0: Voor Bob Dylan dus?
1: Voor Bob Dylan. Bob Dylan heeft het maar achteraf op een plaatje gezet ergens. Mighty Queen van Manfred Mann was de eerste versie die we hebben mogen leren kennen in 1968. En direct een nummer 1 hit in de UK. 2 weken lang op nummer 1.
0: Dat kan geen toeval zijn. Vandaag is hij jarig.
1: Ja.
0: Er is wel een tijdverschil met Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Mag jij vanavond naar het feestje?
1: Natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat wordt spannend, maar we gaan dat toch proberen te regelen.
0: Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, dat zou heel mooi zijn. Gaan we hem ook vandaag spelen?
1: We gaan hem spelen, maar niet te veel.
0: Nee.
1: We moeten onze luisteraar...

0: Wij kregen een berichtje in onze app van een zekere Daan.
1: Ja?
0: Ja, Daan is een muzikant.
1: Dat is een muzikant uit het Gentse.
0: Ja, speelt gitaar.
1: Jij?
0: Heeft mooie, is een iconische zanger eigenlijk ook.
1: Ja, ja, inderdaad. Iconisch zanger. Zeer belangrijk geweest.
0: Die man staat iedere ochtend op.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, de meeste mensen doen dat, sommigen doen dat 's middags.
0: Ja, voilà.
1: Maar Daan dus duidelijk 's morgens.
0: Hij staat 's morgens op. Okay. En een van zijn eerste vragen die hij zich elke dag stelt is...
1: Jij?
0: Zou Bob Dylan nog leven?
1: Oké. Okay.
0: Ja, en hij checkt dat dan ook.
1: Ja.
0: Ja, maar met dat uurverschil is dat moeilijk natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dus Daan, elke ochtend een van zijn eerste vragen is... Zou hij nog leven? Hoe zit dat bij jou, eerwaarde toeschouwer?
1: Wel, ik zet 's morgens mijn WhatsApp terug aan...
0: Mm-hmm.
1: En als ik dan niet van de familie Dylan een onheilspellend berichtje heb gekregen, dan ben ik meteen geïnformeerd dat alles nog goed gaat.
0: Dat is het verschil tussen grote helden en kleine Daan.
1: Ik krijg dat vanzelf binnen. Daan,

0: moet dat gaan opzoeken.
1: Voilà, dat is weer goed gedaan.
0: Ja. Ja. Bob Dylan is natuurlijk een meester in de taal.
1: Ja.
0: Hij heeft ook een Nobelprijs gekregen daarvoor.
1: Ja. Ja.
0: Maar hij werd ook vertaald door enkele groten uit de muziekgeschiedenis.
1: Oh, oké. Okay.
0: En dat was, dat is in het Italiaans, in het Nederlands, maar ook in het Frans. En daarvoor heeft Hugh Auffray gezorgd. Een heerschap dat nog ouder is dan Dylan zelf.
1: Ja, dat klopt.
0: Ze hebben elkaar leren kennen ergens in New York in begin jaren 60. En Auffray heeft zich ontfermd over het prachtige folknummer Oxford Town, dat hij hier in het Frans ten berde wil brengen.

0: als we met vertalingen van Dylan-nummers bezig zijn, dan mag Guido Belcanto niet ontbreken. Hier in het zeer fijne gezelschap van Kimberly Klaas. En dan, zij zongen samen Laarzen van Spaans Leder, een nummertje van Dylan uit 1963, maar in 2017 op de schijf gezet door Guido Belcanto.
1: Weet jij toevallig of Guido Belcanto ooit op het geweldige programma 10 om te zien heeft gestaan?
0: Waarschijnlijk wel, met het zeildoek van de botsauto's. Zal dat waarschijnlijk wel gebeurd zijn.
1: Er is slecht nieuws wat betreft 10 om te zien.
0: Dan weet ik niet of dat slecht nieuws gaat zijn.
1: Het programma krijgt een nieuwe naam. Het is 5 om te zien.
0: Okay.
1: Want Aaron Blommaert, dus de host van 10 om te zien, die kan blijkbaar nog tot 5 tellen. Ik weet niet naar welke school die jongen is gegaan. Want er worden maar de helft van de dagen voorzien en dus ook maar de helft van de uitzendingen gemaakt. Wat betekent dat voor de Vlaamse showbiz?
0: Een drama.
1: Ja, een drama. Dat is een drama. Dus ik stel voor dat toch heel wat Vlaamse artiesten overschakelen naar covers van Bob Dylan.
0: Ja.
1: En dan worden ze tenminste nog bij ons gedraaid.
0: Dat is helemaal waar.
1: Voilà.
0: En we zitten op het juiste spoor wat dat betreft.
1: Ja.
0: Want de allergrootste in Vlaanderen, de grootste artiest in Vlaanderen, zowel qua tv-werk, radiowerk als in de muziek, is natuurlijk Bart.
1: Ja, dat ben jij.
0: Nummer 2 dus.
1: Ja, oké.
0: Dat is Bart Peters.
1: Oh, ja.
0: Die heeft een paar nummertjes van Dylan.
1: Dat is waar.
0: Vertaald. En we gaan er dan eentje van draaien. Prachtig in het blauw. Dat heet in het Engels Tangled Up in Blue. Dat is een plaatje uit Blood on the Tracks van 1975 van de heer Dylan. En ik heb dat nummer ooit in een eerste Vlaamstalige try-out van Bart Peters eigenlijk bijna weten ontstaan.
1: Ja, vertel.
0: Dat was in de beroemde zaal De Gele Limonade in Aalst.
1: De Aalst.
0: Daar heeft Bart Peters...
1: Daar heb je hem gezien.
0: Meer dan 20 jaar geleden een try-out gedaan, georganiseerd door een fijn heerschap uit Aalst ook.
1: Mooi.
0: Die try-out. Een schone jongen was dat. Mm-hmm. Bart Peters toen ook nog.
1: Hij
0: heeft daar toen een prinsnummer voor de eerste keer gebracht, maar ook dit mooie, prachtig in het blauw.

0: Peter, onlangs was hij nog te gast op Rock Afliegen.
1: Oh.
0: En heeft hij daar het dak van de weide, voor zover dat mogelijk is, laten opstijgen.
1: Was je daarbij?
0: Ik was op het Songfestival, hè? Weet
1: ja.
0: je nog?
1: Ah ja, dat was daar.
0: Dat was op dezelfde moment.
1: Je kan niet overal zijn.
0: Ik kan niet overal
1: en toch
0: zijn.
1: Heb ik jou ergens op Rock Afliegen ook zien rondlopen.
0: Ik ben een speciale.
1: Je bent een heel speciale jongen. We zijn bezig met een verjaardagsuitzending voor een andere grote held.
0: Ja.
1: Bob Dylan.
0: Zeker.
1: Die man mag vandaag 85 kaarsjes gewoon spontaan...
0: Hoeveel taarten heb je daarvoor nodig?
1: Veel. Ik vraag mij ook af, hoe zal dat zijn met zijn longen? Kan onkel Bob nog 85 kaartjes in één keer uitblazen?
0: Of dat hij problemen heeft met zijn longen, dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Maar eind jaren 90 heeft hij wel een probleem gehad met zijn hart.
1: Oh.
0: Ja, het was kantje boordje of Dylan had helemaal geen 85ste verjaardag kunnen vieren.
1: Okay.
0: Eind jaren 90 had hij een ontsteking op zijn hart. En was het very close.
1: Ja?
0: Ja.
1: Maar not close enough, want hij heeft het overleefd.
0: Hij heeft het overleefd.
1: Ja.
0: En naar het schijnt zou Not Dark Yet geïnspireerd zijn door zijn gezondheidsproblemen. Prachtig nummer uit die enorme comebackplaat uit 97, Time Out of Mind. En ik hoor u nu denken, we gaan dat prachtige nummer horen
1: ja?
0: van Dylan, door Dylan.
1: Ja?
0: Maar nee.
1: Hoe maar?
0: Nee.
1: Maar we hebben nog geen enkele Bob Dylan gehoord.
0: Misschien straks.
1: Oké. Okay.
0: Maar we gaan eerst Francesco Di Gregori op jullie loslaten. En die maakt een Italiaanse versie van Not Dark Yet. Francesco Di Gregori heeft vele nummers van Dylan gebracht. En ik heb dat ooit gezien.
1: Echt?
0: Ja, in Firenze.
1: In het Italiaans?
0: In het Italiaans ben ik Francesco Di Gregori tegengekomen. Prachtig optreden. Al daar in open lucht. Prachtig weer, prachtige
1: ja.
0: muziek.
1: Ja, oké, allemaal goed
0: prachtig gezelschap.
1: Ja, oké, allemaal goed en wel. Jij gaat gewoon vrijwillig naar Ginder om naar de heer Francesco te gaan luisteren.
0: Inderdaad.
1: Oké. Okay.
0: Francesco Di Gregori, ik ga jullie nu overtuigen, een heel sterk heerschap uit Italië.

0: En we zijn terug in de Engelse taal beland met een Farewell Angelina cover door John Cougar Mellencamp.
1: Het valt mij op, vandaag is er geen rode draadplaat.
0: Nee.
1: Er is een rode draadplaat artiest.
0: Ja.
1: Dat is Bob Dylan.
0: Helemaal waar.
1: Maar die hebben we nog niet gehoord.
0: Nee, misschien kan dat nog komen.
1: Ja. Nee. Ik heb een volgende vraag aan jou.
0: Dat is goed.
1: De rest van de muziekwereld staat niet stil.
0: Nee.
1: Gisteren is bekendgemaakt dat de wereldgroep Aqua ermee stopt. Na 30 jaar stopt Aqua ermee.
0: Ai.
1: Ja.
0: En die hebben toch...
1: Die hebben wereldhits gemaakt, waar Bob Dylan alleen kan van dromen.
0: Ja, ik zie het hem al zingen. Barbie Girl door Bob Dylan. Moet fraai zijn.
1: Heb je die mensen van Aqua ooit ontmoet?
0: Is denken, dat moet ergens midden jaren 90 geweest zijn. Ja, maar de jaren 90, daar weet ik niet meer af.
1: Oké, dat is een beetje water naar de zee dragen.
0: Ja,
1: dus... Aqua, het is voorbij na 30 jaar. Ik zou durven zeggen, hip, hip, hoera.
0: En... we zijn nog altijd over Dylan bezig.
1: Klopt.
0: En Dylan die gecoverd wordt. En ja, een legendarische Dylan-cover is natuurlijk die van Jimi Hendrix.
1: Oh.
0: All Along the Watchtower.
1: Dat zal wel zijn.
0: Ja. Jullie willen dat allemaal nog eens horen?
1: Heel graag.
0: Wel, ik ga dat niet draaien.
1: Oh, nee, dat is
0: toch wel spijtig.
1: Dat is een snoepkast opentrekken en dan zeggen, je mag er niet aankomen.
0: Nee, we slaan die snoepkast terug dicht, maar we trekken de kast daarna open en daar zitten ook heerlijke snoepjes in. En wel met dezelfde titel. All Along the Watchtower. In een scherpe versie van Bobby Womack.

0: Erwarre Touchard.
1: Ja.
0: Onze hele briefkastkast ontploft.
1: Ja.
0: Onze WhatsApp ontploft. De mensen zijn... Ja, ze appreciëren jouw inzet. Maar ze vragen, waar blijft in godsnaam Bob Dylan himself?
1: Dat is waar. Ik ga mijn playlist vlug omgooien.
0: Ja.
1: En voilà. Wat is geregeld.
0: Gisteren op Studio Brussel, op de tijdloze, hebben ze de ene Bob Dylan klassieker naar de andere losgelaten.
1: Ja, helemaal waar. Stijn van Voorde en zijn ploeg hebben een mooie tribute aan Bob Dylan gebracht op het tijdloze kanaal van onze vrienden.
0: Ja, maar dus jij hebt nog... En de klok van 12 uur is genadeloos.
1: Ja, die komt dichter en dichterbij.
0: Los op.
1: Dus wij gaan toch Bob Dylan even uit de kast halen.
0: Dat is heel goed. Voor Onkel Bob eindelijk Dino mag veroveren, moet ik jou ook nog een contractuele vraag voorleggen.
1: Ah ja, dat is ook waar.
0: Kom jij volgende week terug?
1: En dan zijn we nog net in de maand mei, 31 mei.
0: Want die plaat is deze week ook niet gespeeld.
1: Die is geskipt vanwege deze belangrijke verjaardag. Hebben wij Warm 7 even terug in de snoepkast moeten steken.
0: Dat begrijp
1: maar
0: ik.
1: Misschien halen we hem volgende week toch nog even uit.
0: Want je komt terug.
1: Ik kom terug.
0: Ja, oké, okay, perfect. Ja. Wij hebben nog één Bob Dylan plaat voor u.
1: Ja, en als ik mij goed geïnformeerd heb, is het waarschijnlijk de allereerste keer op de Vlaamse radio dat dit Dylan-nummer zal gedraaid worden. Op Studio Brussel en andere zenders hebben ze veel van zijn klassiekers gedraaid. Wij gaan een nummertje draaien dat waarschijnlijk nog nooit tot bij jullie gekomen is via de radiogolven. Man in the Long Black Coat uit het einde van de jaren 80 van de meester zelf.
0: Voilà, Onkel Bob, hip hip.
1: Hoera.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: En ik wens jullie allemaal een fijne zondag en tot volgende week.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. Infrabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopen levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Balochistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

heeft een nieuwe single uit. Die klinkt een stuk rustiger. We deden het wel hier nog even met zijn vorige I Just Might. Bruno Mars, daarvoor was er ook Jennifer Lopez. Zeer fijne zondagmiddag vanuit een zonovergoten wortelstad. Radio Nienhoven met La Vie en Rose van Chris Jones.

0: €2,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Hinove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Hinove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Hinove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Hinove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
3: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Hinove. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe en s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz en op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Hinove. Meer informatie en tickets

Beautiful Mistakes van Maroon 5 op deze zondagmiddag. Ah, wat een heerlijk weer toch hier in Nienhoven. We blikken al even vooruit naar volgend weekend. Want dan organiseert de sportvereniging Padel 2020 haar spaghettifestijn. Je kan daarvoor langsgaan in Sportcentrum De Liebeek op Stuipenberg in Outer. Vrijdagavond van 5 tot 9 en zaterdagavond hetzelfde tijdstip. Voor wie geen spaghetti lust, zijn er crocs en er wordt ook een veggie-alternatief voorzien. Spaghettifestijn dus van Padel 2020, volgend weekend in Sportcentrum De Liebeek. Dit is Gorky.

acteur en zanger Stan van Semang was dat met The Load. En kijk eens aan wie we hier hebben. Donna Summer scoorde een heel pak hits in de jaren 80. Maar ook in de jaren 70 was ze al actief. Meer dan dat, ze werd de Queen of Disco genoemd toen. Dankzij onder andere hits als deze Bad Girls.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Yeah, yeah. We love Ninov.

0: de song is 45 jaar oud, maar klinkt nog steeds schitterend. Vienna van Ultra Vox, ook schitterend. Dat is het weer voor vandaag en de komende dagen. Tot en met vrijdag al. Een temperatuur die schommelt tussen de 25 en 30 graden. Telkens weer een hele dag zon. Wel voorzichtig met die zon. Als je er veel in vertoeft, goed smeren.
1: Danny de Mam. Cut my heart about one, two times, don't need

Jonas Brothers. Voor mensen die tijdelijk of langdurig minder mobiel zijn, heeft de Ninofse Bibliotheek een extra service. We gaan daar...

Fleming en Meteor. Als je tijdelijk of langdurig minder mobiel bent, dan is het goed mogelijk dat je niet naar de BIP kan afzakken, alhoewel je dat heel graag zou doen. Nu, de bibliotheek van Nienhoven heeft daar een oplossing voor. Men heeft een aanhuis service. Boeken, cd's of dvd's die kunnen dan driewekelijks bij jou thuis worden gebracht. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat vind je op nienhoven.bibliotheek.be. Van daaruit klik je dan door naar de webpagina BIP aan huis. En daar kan je je ook aanmelden. Leek me interessant om dat even mee te geven op deze zondagmiddag. Radio Nienhoven met nu R.E.M. Everybody Hurts, gevolgd door Loreen met Euphoria. When you take

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. Infrabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopen levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Gisteren.
1: Maxim met gisteren de lentedrink aangeboden door het stadsbestuur van deze middag in het Stadspark. Die zit er net op. Misschien de gelegenheid om van daaruit richting Appelterre-dorp te gaan. Want daar wordt in de lokalen van Giro Appelterre-Eichem een grote barbecue georganiseerd. Door VZW het Giro Paksken ten voordele van de lokalen van Giro Appelterre-Eichem. Je kan er nog terecht tot 3 uur deze middag. En voor de kids is er kinderanimatie. En een springkasteel, aldaar op Appelterre-dorp dus.

Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninoven.be.

0: in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: Festi Loco. Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Sunshine Music bij Radio Nienhoven. Dat was Never Gonna Not Dance Again van Pink. Zijn jarig vandaag. Bob Dylan, 85. Ruslana van Wild Dances, daarmee won ze het Eurosong Festival. Is 52 geworden. En Ernst Jans, toetsenist van Doe Maar in der Tijd, die is toe aan zijn 78ste.

Zondagmiddag bij Radio Nienhoven. Natuur.Nienhoven vraagt ons om even mee te geven dat ze nu woensdag een lezing over kraaien organiseren. De familie van de kraaien bevat namelijk enkele van de slimste vogels ter wereld en daar willen ze het uitgebreid over hebben tijdens deze lezing die aanvangt om 19:30 woensdagavond dus in het Oud Stadhuis op het Oudstrijdersplein. Deelnemen kost €8 voor leden van Natuurpunt. Niet-leden betalen €10 en vooraf inschrijven doe je met een link in de activiteitenkalender op onze website radioninhoven.be. Toepasselijke song nu met dit weer, Mr. Blue Sky van ELO.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
4: Juwelier Nachtergale.
5: We helpen je graag.
6: Yeah, yeah. We love Nienhoven.

0: Radio Nienhoven, alleen maar de beste muziek. Met Mr. Blue Sky van ELO. What's the Pressure van Laura Tesoro. En dan deze van The Farm, All Together Now. En er komt nog meer moois aan. Er is zometeen Miles Smith. Radio
1: Nienhoven. Danny de Man.

0: Stay If You Wanna Dance van Miles Smith. Stad Nienhoven heeft een aantal interessante vacatures lopen. Als je het goed vindt, gaan we het er straks even over hebben.
1: And you can dance for inspiration.

Zara Larsson en Alesso. Als je op zoek bent naar een nieuwe job, wel, dan kan de stad Nienhoven misschien wel jouw nieuwe werkgever worden. Zij zijn in elk geval op zoek naar een verpleegkundige voor het woonzorgcentrum Klateringen. En voor datzelfde woonzorgcentrum is men ook op zoek naar een medewerker. Cafetaria staan bovendien ook nog op het vacaturelijstje van de stad. Een deskundige ruimtelijke ordening, een diensthoofd jeugd en sport, een vakman, vakvrouw, expert elektricien en een deskundige coördinatie, cultuur, erfgoed en evenementen. Als je wil solliciteren voor een van deze openstaande betrekkingen, wel, je vindt alle details op de website van onze stad, Nienhoven.nl.

0: Digi Dex met Eva de Rover in slaap. Lekker ding. Niet gaan slapen, want er is zometeen Gert de Lansheer na het nieuws van 2 uur.
1: Radio Nieuwhof.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. In Frabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopen levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse Voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Brommers, Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
3: Carwash Dodane.
4: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up Comedy Café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Yeah, yeah. We love Nienhoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. Infrabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopen levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld na rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse Voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Ver

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké? Okay?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nina.

0: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Yeah, yeah. We love Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herent, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een dertigtal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaar Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug.
3: Carwash Dodane.
4: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé met een

0: kwaliteit-kwantiteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastroof en s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei senioren namiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz en op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Love Minov.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herent, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een dertigtal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaar Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninhoven.com.
2: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
3: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
4: Juwelier Nachtergale.
5: We helpen je graag. Yeah, yeah.
6: Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herent, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een 30-tal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaar Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Festiloco. Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent.

Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale.
3: We helpen je graag.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
4: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
5: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
4: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
6: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
10: We love Nienhoven.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeschilkes de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeşilgöz de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeşilgöz de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeschilkes de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeschilkes de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeşilgöz de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Maandag 25 mei, dit is het nieuws uit Ninove. In het Nijgenbos is de Kraschelpaal teruggeplaatst. Dat is een paal die het hoogste punt van Ninove aanduidt. De paal werd in 2022 geplaatst, maar verdween 2 jaar geleden door vandalisme. De nieuwe paal staat nu dus hoog en droog op 89 meter boven de zeespiegel in het bos. Op de Special Olympics Belgium hebben de inwoners van Schoonderhagen maar liefst 51 medailles behaald. Schoonderhagen is een voorziening voor mensen met een mentale beperking. In totaal trokken 32 atleten en 10 begeleiders naar het sportevenement. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeschilkes de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfwege die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: maandag 25 mei. Dit is het nieuws uit Ninove. In het Nijgenbos is de Kraschelpaal teruggeplaatst. Dat is een paal die het hoogste punt van Ninove aanduidt. De paal werd in 2022 geplaatst, maar verdween 2 jaar geleden door vandalisme. De nieuwe paal staat nu dus hoog en droog op 89 meter boven de zeespiegel in het bos. Op de Special Olympics Belgium hebben de inwoners van Schoonderhagen maar liefst 51 medailles behaald. Schoonderhagen is een voorziening voor mensen met een mentale beperking. In totaal trokken 32 atleten en 10 begeleiders naar het sportevenement. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Love Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlanders.